Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredoom. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws. We are

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van?

0: Zeker Capilex.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Dit is Jorien Ballas met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Nieuwsradio.nl/zelfstandig-wonen. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat

0: zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer PRO, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel-West en Knopendel. Door werkzaamheden is de weg dicht, 2 kilometer file. A28 Amersfoort-Utrecht tussen Afrit Maarn en Soesterberg, 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Beleef de 70s.
6: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. En verkeer wordt er langs geleid. Er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borselen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 7 kilometer file.
9: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
10: We are officially the hottest AM station.
11: Beleef

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
1: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 11 kilometer file tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. Door werkzaamheden moet je via de af- en oprit.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
12: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
13: Dit is Jurien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Fugino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
8: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economie...

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat het helemaal stil. Tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. Door het takelen van een wals is maar één rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk tot 1:50 vanochtend. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Zwolle-Zuid. A67 Eindhoven-Venlo, 10 minuten vertraging bij Geldrop door een kapotte vrachtwagen.
13: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
14: Turkse fluit is mooiste fluit.
13: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
14: Oh, is mooie Turkse fluit.
13: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
14: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
13: Oh, dat is mooi.
14: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
15: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. bij kbcimport.com.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf

0: Die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte walst bij werkzaamheden. Tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348. 5 kilometer file. Miami Girls. In the news.

Gehoord hebben we Late in the Evening van Paul Simon en net Wonderful World, Beautiful People, gezongen door Jimmy Cliff uit de jaren 60. En welkom bij weer een uur gouden souvenirs van de Offshore Stations. Muziekselectie Bob, techniek en montage onze Erik. Een rijtje van drie liedjes, afgetrapt door Gilbert O'Sullivan, had hij de O nog in de naam. We hoorden het liedje over het huwelijk, Matrimony.

heel even terugkijken om te horen wat we zoal gehad hadden. Nou, die Elvis Presley met Hound Dog, die had je herkend. Making Up Again van Goldie en Net uit Vrije Wil. Altijd leuk om Nederlandstalig werk te draaien hier in het Foute Uur. Dat was het goede doel. Met natuurlijk mijn oud-RTV Utrecht-collega Henk Westbroek.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens door de controles. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 4 kilometer file tussen het Houden en Wezep. 10 minuten vertraging door politieonderzoek. De rechte rijstrook is dicht. En 9 Den Helder-Alkmaar bij afrit Egmond 3 kilometer file door een ongeluk.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Miami Dade.

In het tweede gedeelte van het Zoute Uur hoorden we al Billy Joel en Eric Clapton met dat liedje over cocaine. Zometeen een verhaal weer even over Radio Noordzee Internationaal. Maar eerst de countryzanger Clan Campbell. Helaas niet meer onder ons, maar wat heeft hij een mooi muzikaal oeuvre achtergelaten. Dit is er een van, Southern Nights.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Die vernuftige meneeren van Toshiba toch. Hun Toshiba SM290C radio stereo combinatie verandert uw huiskamer in een complete concertzaal. Goed onthouden. Een compacte stereo ontvanger plus platenspeler plus twee luidsprekerboxen voor maar 748 gulden.

Na Glenn was het de beurt aan Manfred Mann. En net gehad Le Printemps van Michel Fugain et Le Big Bazaar. Ja, vrienden, aan het begin van mijn periode aan boord van het zendschip de Mebo 2 was het zomer en de golven waren van een aangename hoogte, zal ik maar zeggen. Achter de rubberboot draaiden we rondjes om het schip om lekker te kunnen waterskiën, mocht ik ook doen. En tot mijn eigen verwondering leerde ik dat vrij snel. En deze sport was een van de leuke arbeidsvoorwaarden bij Radio Noordzee op die volle zee. Hé, hey, ik laat je achter bij Smokey, liedje uit de jaren 70, 1977 meer speciaal. It's Your Life.

0: uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Ah, mijn rug.
14: Beweeg.
13: Hé, wat? Huh?
14: Ik ben het.
13: Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
15: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen.

0: waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt het vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. A28 Amersfoort-Zwolle. 5 kilometer file tussen het Harde en Wezep. Een kwartier vertraging door politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Een half uur vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file. En 9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen. 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.

Namens Team kwamen ze daar in 1969 ineens met een grote hit. Deze 1969, het randje van de jaren 70. Overigens, 1970 was ook weer het jaar dat de groep alweer stopte. Dus ze waren maar heel kort actief. Maar wel leuk, bij ons was dit ook veelvuldig te horen. En nog een keertje dacht ik bij KBC, toch wel even leuk, hè? Ja. Onderweg en een goede morgen. Live van... Ja, ik had eigenlijk het zonnetje een beetje nog verwacht. Maar het is wat dat er gaat een beetje wisselend bewolkt. De temperatuur is wel, het is een beetje klef buiten. Ja, even zeuren natuurlijk. Ja. Goedemorgen. De dag van de paperclip. De dag van coq au vin. Heerlijke Franse invulling van je maaltijd. Het is de alligatordag vandaag. En wat nog meer? Ja, het is misschien ook wel jouw dag. Goedemorgen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Vrijdag vandaag, laatste vrijdag van de maand, is de 29e vandaag en we gaan ervoor. Hey, hier is Wilco. Die stuurt niet heel vaak een berichtje, maar wel geregeld hoor. Wilco koek koek, zegt hij, oftewel ha ha ha, hiep hiep hiep hiep hoera. Iets anders dan VK als eerste te sturen. Wilco is van het groene volk van Bollok uit Albelo. Hadi Bob, ik wil graag even Jochen van der Belt hartelijk feliciteren met zijn 20e verjaardag. Hè? 20? Jochen, een beetje ouder, is oké. Zo voelt hij zich meestal 2 uur na het opstaan. Dan voelt hij zich 20. Maar er staat inmiddels al een 5 vooraan. Maar goed, het is niet aan dit drukke baasje en levensgenieten te merken hoor. Draai maar iets van zijn maat, Johnny Bollok. Oké. Zal niet wel blij mee zijn. Oké, dan gaan we zeker even plannen. Het is altijd leuk om Johnny ook even te horen natuurlijk. Wilco, dankjewel. Wilco van het volk van Bollok. Stille luisteraar meestal, zegt hij er nog even bij. En draai maar als je het kunt vinden. Dat is een uitdaging hier. Say it now van Need to Breathe. Oké. Fijne uitzendstudio. Oh nee, daar staat hij wel. Ja, daar zit hij wel. Ik lees 3 dingen tegelijk. Fijne uitzending, topradiomaker in je mooie nieuwe studio. Kijk, dat vind ik dan wel leuk. Hè? Ik loop alweer helemaal naast mijn pantoffels. Ik hoop dat jij en wij er ook nog lang van mogen en kunnen genieten. Nou, daar gaan we er ook wel van uit. Zo, dat was maar even een berichtje. Brisbane is al lang weer wakker en gaat alweer slapen. Want daar is het weekend trouwens al begonnen, vrijdagavond. Harry de Haan heeft zich gemeld. En wie nog meer? Jullie, er zijn er veel. Messenger Bob van Beten en bob@kwcradio.nl. We gaan ervoor, mensen.

0: dag van de paperclip. Dus wie verzint dit? Ik denk de paperclip liefhebber zelf. Dat kan niet missen. Zijn die er nog steeds? Tegenwoordig is het natuurlijk alles digitaal. Hey, dit was 87. Het was eventjes de stem van Clark Datcher van Johnny Hates Jazz. Shattered Dreams, een van de grote successen van deze mannen. Nou, ze hadden er een paar achter elkaar. En toen hield het eigenlijk een beetje op bij ons in Nederland, deze Engelse band. Onderweg op KBC, het is vrijdag vandaag de 29e. En nou, paperclipdag of een ander thema. Harry komt dan gelijk met muzikale input. Daar ben ik al hartstikke blij mee, moet ik je zeggen. Chippy Martin is erbij gekomen. Vincent heeft zich gemeld. Robert Pieger, de Tukkertuis en Cowboy Phil is erbij. En Lambiek zegt, het is bijna weekend. En gelijk heb je. Nou, ik heb wat namen genoemd. Laten we maar eens even beginnen, zeg ik dan, met een rondje post. Oh, en Wilco, ik heb alvast even gevonden. Need to Breathe is best wel leuk, dat nummer C het nou, wat je doorstuurde. Misschien moeten we er iets over laten horen. Los van het feit dat ik inderdaad ook alle ruimte ga geven en wil geven aan Johnny. Ook jouw collega natuurlijk, hè? Wilco van het volk van Bollig het allemaal door. Gerard is erbij gekomen en Jacco van het Kruis. Jacco met de perikist. Nou, die zegt, Bob, ik sta al meer dan 2 uur in de file op de A2 bij afslag A45. Nou, dan is dat niet Nederland, dan is dat Duitsland natuurlijk. Boven Dortmund, richting Bielefeld. Ik ben nu net maar gedraaid op de autobaan. Ik neem aan dat je bovenlangs gegaan bent. En wacht verder tot we verder mogen. Dan door naar Tulen. Een vrachtje kalkzandsteentjes halen voor Barneveld. En volgende week ben ik er niet. Dat wil zeggen, dan ben ik misschien wel aan het luisteren, denk ik dan. Maar dan is hij vrij. Lekker, Jacco, met de perikist. En de kalkzandsteentjes vanmiddag voor Barneveld. En sterkte in de file daar. Dus de A2 bij afslag naar de A45 boven Dortmund richting Bielefeld. Nou, daar zit het helemaal vast. Een grote stouw dus. Iedereen een fijn weekend in ieder geval gewenst van Jacco. Gerard in Den Haag. Hallo Gerard. Goedemorgen Bob. Ben er weer bij? Bob, een fijne uitzending onder het genot van een bakkie pleur. Vind ik wel lekker. Een Haags bakkie natuurlijk niet. Nee, dat snap ik ook wel. En al die luisteraars van onderweg, jongens en meisjes. Een fijn en gezond en veilig weekend. En ook de jarigen maken er een mooie verjaardag van vandaag. Morgen, overmorgen. Hier volop zonneschijn in de residentie. Heerlijk, het is wel lekker warm weer en verder heb ik eigenlijk dus weinig te zeggen. Dankjewel Gerard uit Den Haag. Uit zijn paleisie, ofwel de schaapskooi, Gerard Schaap, ja. Fijn Gerard dat je hebt gemeld, hartstikke goed. Onderweg op KBC. Chrisje van Vendig is erbij, we krijgen de groetjes vanaf Texel van Johan. Wat lachen. Ja, nou ja, lachen, logisch. Gerard Schaap, er zijn er heel veel van je familieleden daar te vinden natuurlijk, ja. Ik ga toch een beetje slapen van al die schaapjes tellen. Word je best wel een beetje moe, zegt Johan. Nou, dat zou ik niet doen. Volgens mij rij je bij de Zeedijk. Kom jij af? Ik zit alleen even te kijken naar de foto. Ik ben geregeld op Texel geweest in mijn prille jeugd. Mijn ouders waren ooit van plan om in de Koog een camping te beginnen. Die hadden ze kunnen overnemen, maar dat hebben ze niet gedaan. Dit is de Zeedijk bij... Ik denk dat het bij de vuurtoren is. Iets daar voorbij. Als ik het goed heb, dan hoor ik het. Als ik het fout heb, wil ik het niet weten. Dankjewel, Johan. Combi 1 voor dit mooie bericht en die leuke foto erbij. De schaapjes op Texel. Hoe is het met Chippy, met Martin? Die stuurde net voor 11 uur een berichtje. Die heeft er zin in. Martin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Bobby.
0: Hey.
1: En al onderwegjes. Ja, daar ben ik weer.
0: Waar ben je?
1: Martinus.
0: Waar dan?
1: Ja, ik gisteren maar denken, maar Bob, nou, ik heb toch een berichtje gestuurd. Waarom lees je het nou niet, of waarom laat je het nou niet voor, hè?
0: Wat dan?
1: Ja, zeker aan het einde van de uitzending te bekijken, denk ik, oh ja. Ik had mijn spraakberichtje niet ingestuurd. Ik had hem wel opgenomen, maar niet ingestuurd.
0: Oh, ik wou zeggen, joh.
1: Ach, ja, joh, hè. Kan wel eens gebeuren, nou. Hey, Bob, nou ja, gisteren als laatste dat miauw geladen, miauw lauw. En nou ben ik onderweg naar de casa.
0: Oké.
1: Okay. Prijs al voorbij. Dus,
0: oh, dat gaat lekker. Even over de 1.
1: Luk.
0: Ja?
1: En nou, het laatste stukje naar Liel. Dan hoop ik van het eind van de middag thuis te wezen. Ja, dat is dus. En voor de rest, gewoon lekker hobbelen. Dus, nou, oké, Bob.
0: Ja.
1: Als je maar nog een satéetje hebt.
0: Straks, oh ja.
1: En een bakje koffie.
0: Nou, ja, dat
1: gaat
0: er
1: helemaal goed komen. Dat komt dan niet meer goed. Oh ja, trouwens, Bob. Jij voelt nog laatst van die... Maar die motor, maar die ga ik zondag halen.
0: Oh, wauw.
1: Dus,
0: wat leuk.
1: Zondag heb ik hem. Oké. Nou,
0: goed zo.
1: Later.
0: Later. Dankjewel, Martinus. Uit de omgeving van Leiden. Motorjaar. Was het nou eentje met 3 of 4 wielen? Ik vroeg dat gisteren ook al. Ik weet dat niet meer. Nou ja, moet ik even naar de foto's kijken. Dan weet ik het misschien alweer. Of had je dat geappt? Even kijken hoor. Nee, 2 voorwielen en 1 achterwiel. En daar heb je dan geen motorrijbewijs voor nodig. Dat is wel handig natuurlijk. Het is wel een groot ding, maar je hebt ook je grote rijbewijs. Dat scheelt natuurlijk. Goed, messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Goed weekend, Martinus. Als je thuis bent, denk ik knuffel voor jouw wederhelft. Joop! En Sandra. Wat gezellig, Joop de Jong en Sandra de Jong. Ja, Bob en alle luisteraars van onderweg. Joop zegt, ik ben er weer bij. Gisteravond samen met Sandra in Hervé gestaan. Nee, dit is een grap hoor. Hey, want Sandra is niet getrouwd met Joop. Ik denk, nou, ik zet hem even op het verkeerde been. Gewoon collega voor elkaar. Vanmorgen geladen in Ermalle voor Augezand. En die gaan we dan vanmiddag nog even volzetten. In de Eemshaven voor aanstaande maandag natuurlijk, ja. Doe mij maar een bakje koffie. Dat is goed. Straks een satéetje. Dat is de tweede saté liefhebber. Met pindasaus natuurlijk van juffrouw Corrie. Alvast een fijn weekend voor iedereen. Joop Zijdelaan. Het voordeel is dat de kantinejuf al binnen is. Het voordeel is ook dat we het nu echt voor elkaar hebben gekregen. We hebben een luikje laten zagen in de kantine. Ja, klinkt een beetje gek. Maar we hebben het geregeld dat er een kantineluikje is. Waardoor de kantinejuf de satéetjes verzorgt. En door de week op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag hebben we geen saté. Het is alleen vrijdag kipsaté. Dus je komt aan je trekken vandaag. Op vrijdag gaan de kipsatéetjes de deur uit. Andere dagen zijn het de tosties en ballen gehakt als je dat wilt. En broodjes hamburger niet te vergeten. Wij doen het allemaal. De kantinejuf. Die komt dan meestal op vrijdag wat eerder. En ze was er al vanmorgen toen ik binnenkwam. Dus dat is hartstikke mooi. Goed, met de voorbereiding. Joop, groeten thuis aan je echte vrouw, zeg maar. En deze vrouw is je collega Sandra. Van Zijdelaan, Stolwijk. De MRC Mossel heet Luc Segers. We hebben gisteravond weer een gezellig boottochtje gedaan met een paar collega's en bekenden. Het was een meet and greet met, hey, Edwin Rijbink is Edwin van Tielbeke. En nu op weg naar Venlo. En daar gaan we dan de verloren slaaptijd maar weer eens even inhalen. Oh, lekker zeg, even een tukkie doen. En dan vannacht nog eventjes naar het weekend op Geiselwind. Zo, weet ook iedereen weer waar ik ben. Maandagochtend bossen. En dat gaat om de motor op het vliegveld van het Zuid-Duitse München. Ik wens iedereen een prettig weekend. Je zou toch denken dat de motor gewoon even gemonteerd wordt op een vliegtuig en dan zelf vliegt. Maar dat is dus niet het geval. Onderweg op KBC, Elwin Stegeman. Stegeman, daar houd ik van. Hij is erbij, Elwin, goedemorgen. En de Viking heeft nog geen foto's gestuurd, maar wel heel veel. Eentje, een dikke duim. Oké, goed zo. En nog eventjes naar collega van Sandra, collega van Joop, collega van Velen. Zijdelaan Stolwijk, we hebben het over André Wassenaar.
2: Morgen, Bob.
0: Hallo.
2: Luisteraars, ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, dat weten we, André, hartstikke goed. En wat heb je verder te vertellen? Gisteren had je overgestaan bij de Krommenie. In Krommenie moet ik zeggen, bij de Krokodil. En gisteren dan?
2: Nou, gisteravond op KI-730 beland.
0: Antwerpen dus.
2: Ja, de zo kan ik niet veel verder komen.
0: Ja, het was weer vol natuurlijk. Dus
2: vanmorgen gelost in de Botlek. Nou weer een moerij geladen voor Borgloon.
0: Ja.
2: Dan ben ik rond 11:30, dus ja, dan moet ik even gaan lossen.
0: Dus bijna.
2: Of ik zoveel mogelijk mee kan krijgen.
0: Ja.
2: En daarna ga ik me even volzetten in Moa voor werken Nam van maandag. Dus dat komt er helemaal goed.
0: Bijna weekend.
2: Dus ja, een mooi thuisweekend. Ik zou zeggen voor iedereen, ja, wens ik een heel prettig weekend. Maak er een mooie uitzending van. En dan tot volgende week weer. Houdoe.
0: Houdoe. En André, dankjewel voor je berichtje. Bijna weekend, zegt ook Lambiek. Dirk van Garderen, dankjewel voor je berichtje. Nog even muziek, zometeen voor 11:30. En dan kan Joop ook even verder gaan. Maar eerst de ANWB verkeersinformatie voor Europa.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In Frankrijk is in Lyon komend weekend de Fourvière-tunnel in beide richtingen dicht. Dit is de verbinding tussen de A6 en de A7 in de stad. De afsluiting duurt tot maandagochtend 6 uur. In Duitsland is de A7 Hamburg richting Hannover door werkzaamheden langdurig dicht tussen knooppunt Maschen en knooppunt Horst. Dit duurt nog tot 17 juli. De A3 Oberhausen-Arnhem is komend weekend in beide richtingen dicht door werkzaamheden tussen Emmerich en de grensovergang. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur. De A1 Münster richting Dortmund gaat vanavond dicht tussen Kamen en knooppunt Dortmund. Dit duurt nog tot maandagochtend 5 uur. In Oostenrijk zijn op de A14 Lindau-Bregenz werkzaamheden bij de Pfandertunnel. Steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend wordt het verkeer via één tunnelbuis geleid. Dit duurt nog tot eind oktober. Op zaterdag is in Oostenrijk de Brenner Autobahn, de A13, afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege een demonstratie. De afsluiting van de snelweg tussen Innsbruck en de Brennerpas is van 11 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. Ook de B181, de Brennerstrasse, gaat voor veiligheidsredenen dicht. Bestemmingsverkeer mag wel doorrijden. Vrachtverkeer mag al vanaf 9 uur 's morgens niet meer over de A13 rijden.
0: Tim Schaap is de zoon van Gerard Schaap. Bij wijze van spreken had dat gekund. Is niet zo, maar zijn moeder wil maar niet. Dit is Johnny Bollock, mensen. Voor iedereen onderweg, convoy exceptioneel.

0: Ook een felicitatie van mij. Mijn collega van Jolly, en dat is Jochem van der Belt, is vandaag hartstikke jarig. Dit is Onderweg op KBC Radio. Zo meteen meer muziek en meer berichten. Stuur ze maar, messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. Het weer... Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file door grenscontrole tussen Zevenaar en Duitsland, 20 minuten vertraging. Door politieonderzoek op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 6 kilometer file tussen het Harde en Wezep. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem-Eindhoven. Dus ik loop het Valburg en Pauwgraven 17 kilometer file door een auto met pech, veel vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een half uur dicht. A59 Zonzeel Den Bosch 4 kilometer file door een ongeluk bij Raamsdonksveer. De vertraging is een kwartier.

0: Feels. Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean, die deed ook mee.
1: See you later, alligator.
0: Ja, het is vandaag Wereldalligatordag, mensen. Dus we moeten toch iets laten horen van, vindt Harry ook hoor, van See you later, alligator. Originele versie van Bill Haley en his comets. Buiten is het drukkend warm. Binnen is het lekker koel. 7:30, 8:30, de tijd tikt heel snel door hier, zie ik. 11:30 in Nederland. En ja, Rauwe Ruud, ik kom zo bij je. Die gaat bijna op vakantie, best. Ik ga je zo meteen vertellen waar hij naartoe gaat vliegen. Eer vliegersvlug even naar een aantal items. Gisteren hadden we de muzikale ketting. Die bestond uit Sweet Sweet Smile van de Carpenters. Een inkoppertje, want Smile van Pussycat kwam er achteraan. En daar weer achteraan. Met een smile om de mond als ze lacht. Nol Havens, dat is de zanger van VOF de Kunst. Die heeft het nummer ook opgenomen. Vond ik wel leuk. Het origineel is van zanger Ferdy Lancé. Bij KBC, als ze lacht. Daar mag je op aansluiten voor de muzikale ketting vandaag. En met drie schakels zullen we hem weer een stukje langer maken. En dat al dag in dag uit, maand in maand uit. Ik vergeet een week. Week in week uit, maand in maand uit. Jaar in jaar uit. Dat doen we al heel lang. Geen idee, maar heel erg lang. Dus word je de titel Peuter of een andere Nol... Of een Havens, of een Heven mag je dan ook nog eens Heven. Goede muziek maken die uit Nederland vandaan. Dat terzijde. Vul jullie het even in, kan ik even andere dingen doen. Als ze lacht. En verder een Bob dubbelop natuurlijk. Een artiest in de spotlight. Wat gaan we deze week doen? Sterk nog, de laatste keer deze week, de laatste keer deze maand. Dan stoppen we ermee. In de maand mei zul je dan nooit meer een Bob dubbelop horen. Twee keer of drie keer als het een beetje mee zit. Binnen 10 minuten tijd. Een paar nummers dus van één en dezelfde artiest. Zangeres, zanger, een groep, iets anders, dat kan allemaal. Nou, hiervoor ook weer Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zo moeilijk is het allemaal niet en laat het ook niet te moeilijk maken natuurlijk. Ja, alleen als je gelegenheid hebt. Zou de tuinman erbij zitten, vraag ik me af vandaag.
2: Doei!
0: Nou, niet dus, denk ik dan. Gisteren was je lekker met de tuinvrouw aan het wandelen, dus ik ben benieuwd. Ruud, Mammoet Roodkargo, nee, Ruud van Nille, Intersprint. Rauwe Ruud dus. Goedemorgen, Bob. Ik ben een beetje heen en weer aan het prutsen. Tussen onze loodsen in. Maakt me niet uit. Want ik vlieg zondag naar Zakynthos voor 2 weken. Dus no stress voor Rauwe Ruud. Fijne sjaal en goed weekend voor allen. Ruud. Dankjewel en alvast een goede vlucht. En vooral, kom wel goed. Lekker rustig. Uitrusten. Café Frappé. Maar je hebt een biertje om 11:00 morgens. Je hebt toch vakantie. Helemaal voor elkaar. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Eens even kijken wat we allemaal in petto hebben voor... voor iedereen eigenlijk wel, ja. Nou ja. Laat ik eens beginnen bij... Oh, Edwin, die had een meet and greet natuurlijk met André, toch? Ja. Goedemorgen, topper. Edwin van Tielbeek hier. Ik rijd net de boot af in Hoek van Holland. Dus mooi op tijd thuis. Gisteravond nog even bijgeklet met Luc Segers. Oh ja, dat was natuurlijk helemaal geen André. Eerst met Luc Segers. Dat is waar ook helemaal weer vergeten. Stom van mij. München. Een goede reis daar naartoe gewenst voor jou, Luc. En iedereen alvast een fijn weekend. Fotootje van de boot van de Scania, daar staat hij op. En maar trekken, hè. Die boot ook natuurlijk, maar jij met je Scania voor Tielbeke. Edwin, dankjewel. Ja, Luc ook namens mij. Goeie reis natuurlijk. En voor jou ook, Edwin. Op naar het weekend. Op naar Roelie. Gezellig. Bijna weekend ook voor Lambiek, Dirk van Garderen. Die stuurde een berichtje en ik noemde het al eventjes eerder. Jos krijgt een duimpje van mij. Voor iedereen geldt dat trouwens. Je krijgt een Bluetooth duimpje als je een Bluetooth duimpje verzendt. Want dan snap ik dat je weinig kunt doen behalve sturen. In meerdere opzichten. De wagen en ook zo'n handsfree Bluetooth duimpje. Maar dan wel een duimpje. Perfect. De Tukker Tarzan heeft dat ook gedaan. Krijgt ook van mij een duimpje terug. Kees Diepens. Kees, daar komt hij. De buschauffeur wil ook een Vincento uit Eindhoven, de gekste. Ook een duimpje. En Chrisje. Hey, Chrisje van Vendrieg. Bob, morgen. Ik heb nu gelost in Sable Sur Sartre. Dat is net onder Le Mans. En vandaag ga ik de uren vol rijden. En ja, dan morgen wel het laatste stukje naar de dealer. De dealer? Mijn nachtairco is al de hele week stuk. Nou, dan moet je niet daar zitten natuurlijk in Frankrijk. Potverdrie, zeg. Hey. Nou, Hele week stuk en dat is al niet veel beter met dit weer. Nee, dat kan me voorstellen. Maar dat maken ze wel bij de Volvo. En anders doen ze me gewoon maar een nieuwe truc. Geweldig. Van het weekend heb ik twee feestjes. Zondag wordt mijn zoon 18, 18. Ja, geweldig. En mag hij eindelijk alleen rijden zonder die oude erlangs. Ja. Nou, we hebben nog gesproken met elkaar, hè, met z'n drietjes op het feestje. In ik zit even te denken. 6 september was het toch? Of niet? Ja, toch? Ja. Hé, maar goed, allemaal een fijn weekend, Christje van Vendrich. Ik haal ook een paar dingen door elkaar, inderdaad. Want er zijn wel meer zoons en dochters die meegegaan zijn naar het feestje om 20 jaar bestaan van dit programma te vieren. Dit jaar 21 jaar in september. Ja, het gaat allemaal gewoon door. Hé, maar succes met die zelfstandige ritten die hij mag gaan maken in elk geval. Chris, je. Chris Bennebroek, Chrisje van Vendrich. Jawel. Voor die muts is het te koud en te warm nu hoor, op dit moment. Onderweg op KBC Radio. Ja hoor, daar is de tuinman. Goedemorgen, maar ik ben even verder aanwezig. Ik moet eventjes wat dingetjes regelen. Alvast een fijn weekend voor iedereen. En daar is René S. Dat wil zeggen, ik zie hier een fotootje van René S. Ik zie hier iets met een flink verband om de hand, om de arm. Goedemorgen, we zijn er weer bij. Maar revalideren thuis in de tuin. Ja, pas op dat je niet te warm gaat worden. Hey, veel succes. En fijn dat je er bent natuurlijk. Want ja, ik had al eerder 4 breuken operatie. Dag in Goes afgelopen dinsdag. Ja, het is allemaal wat. Niet te geloven. Nee. Even kijken wat we nog meer hebben. Onderweg op KBC Radio. Nou, we hebben heel veel. Dus ik zit even naar de tijd. Ik heb 11:15. Nou, dan kan ik nog even een paar berichten meenemen. Natuurlijk, ja. René Speaker. Succes met herstel. En met dit weer in de tuin zitten is niet echt heel erg volgens mij. Onderweg op KBC, Jan Grimbis is erbij. Die krijgt ook van mij een Bluetooth-duimpje. Combi 1 nog eventjes. Ja, groeten vanaf Texel. Je hebt het goed geraden waar ik reed. Oké. Je hebt nu een saté-menu gewonnen. Lekker hoor, ik ga het even halen beneden. Tot zo.

Nee, dat is flauwekul. Saté dus voor jou ook, straks Johan, komt eraan. Ik had het goed, de Zeedijk, dus inderdaad vanaf de vuurtoren. Maar het kan ook helemaal de andere kant van het eiland zijn, hoor. Maar ik denk het niet. Rimco, duimpje van mij terug bij deze Rimco. En Chippy heeft nog even een ideetje voor de ketting ingestuurd. In aansluiting op Smile van Pussycat hadden we natuurlijk Als je lacht, dan lach je echter. Maar blijf in dat ritme. Shanice en I Love Your Smile. Wat dacht je daarvan? Nou, vind ik wel leuk eigenlijk. Nog meer post zometeen van Cowboy Phil van de Winnetoe. En van wie nog meer? Nou, ik ga gewoon eventjes kijken. Ik denk eerst bij mezelf. Qua tijd. Is het misschien toch wel even leuk om Say It Now te laten horen? Ja, ik denk dat we dat maar gaan doen. Sterker nog, nee, dat gaan we zeker doen. Ik denk het niet alleen, we gaan het zeker doen. Zo. Say It Now, mensen. Need to Breathe. Wat een leuk idee om weer zo'n aparte muziek te horen.

0: Lekker pittig. Ik vond het een leuk idee om dit een keertje helemaal te laten horen. Onderweg op KWC. Ja, absoluut hoor. Nou, ideetjes voor de ketting stromen binnen. Dat is goed dat ik er op tijd mee begonnen ben. Het was destijds ook een ideetje van Edwin om dat te doen. Ja, Edwin van Doltrum, voor de duidelijkheid. Is hier weer terug uit Finland, toch? Mag ik hopen. Gerrit, de winnaar toe. Zeg goedemorgen, Bob. Nou, nog net, nu het kan, op de ochtend. Ik heb een rondje Nederland. Iedereen een fijn weekend en jij ook, Bob. Dankjewel. Het mooie Urk, hij komt er straks weer aan, hoor. Gerrit, bij ons maar. De winnaar toe. Cowboy Phil, die is erbij. Die hoor je niet vaak, hè, Philip? Het zou wel leuk zijn om zijn stem een keer te horen. Hij zegt, Bob en alle onderwegjes, met enige vertraging ben ik vertrokken bij mij thuis richting Spij om er samen te gaan eten met een tweede stop ter hoogte van Liège, Luik dus, en zo naar de bestemming in Stad Kiel in Duitsland te rijden. Ik zei al, het is mooi om daar naartoe te gaan. Fijne uitzending, iedereen veilige kilometers toegewenst. En een prettig weekend, Cowboy Phil. Dankjewel. Ja, Johan is er ook bij, Johan ACC. Goedemorgen, Bob en onderwegjes. Ik ben er ook weer bij, nu in de wacht voor een nieuwe blikken doos op de Maasvlakte. In die tijd, doe mij maar eens even een bakje koffie. Dat is goed. Wens ik iedereen een goede reis en een prettig weekend toe. Houdoe! Van Johan, ACC. Philip, Cowboy Phil, wil je hem horen? Spits de oren.
1: Politiecontrole ter hoogte van of op het parkeerterrein van Putty richting Brussel. Groetjes, Cowboy Phil.
0: Oh, kijk eens aan, even een verkeersmededeling. Philip, dankjewel. Ja, die zit natuurlijk in de personenwagen, niet in de taxi. Philip, dankjewel. Nou ja, verkeersmededeling kun je doorgeven via Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. En ook op deze manier even een gesproken bericht. Rimco nog even een duimpje en Martina en Reinhard vanuit Bordeaux laten zo ook van zich horen. Bob dubbel op. Ik zeg eerst tijd voor Bob dubbel op en de keuze is gevallen op een DJ. DJ Jean. Jan, laat horen. Zometeen met Get Ready for the Launch uit 1999. Het jaar daarna, die hoor je eerst, is het Love Come Down. Lekker plaatje onderweg en back to the 90s. En de Zero's achter elkaar.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in

0: Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Net zoveel als op de A27 Utrecht richting Gorkum in 10 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Er ligt rommel op de weg en de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten erbij op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Houden en Wezep 6 kilometer file. Door politieonderzoek is de rechterrijstrook dicht. Heel veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook tot een uur of 12 dicht. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 10 minuten vertraging door een ongeluk bij Raamsdonksveer.
2: Dit is Onderweg.

0: Unemployed Benefit, UB40 uit 84, Cherry Old Baby. En niet eens het origineel, maar een leuke cover. Ja, er zijn mensen die hebben een takkenhekel aan reggae. Nee, ik zeg niet jij, maar iemand heeft ongetwijfeld een hekel aan reggae.
1: Onderweg. Hartelijk gefeliciteerd.
0: Ja. Niet te geloven, want ja, ja, ja, ja, rustig. Zometeen, zeg kalm aan, dan breekt het lijntje niet. Want Jochen is vandaag jarig op Alligatordag. En die stuurt zelf ook nog even een berichtje in. Bob, ben erbij vandaag. Maar wel lekker thuis hoor. Ik heb een dagje vrijgenomen om mijn feestje te vieren. Dankjewel voor de felicitatie. En het horen van Johnny Bollock natuurlijk. Met Convoy Exceptioneel. Doe Wilco maar even de groetjes terug. Koek, koek. Fijne uitzending en bedankt voor de felicitaties van iedereen. Jochen. Jochen van der Belt. 20 is hij geworden. Althans, hij voelt zich 20 na 2 uur dat hij opgestaan is. Daarna, zeg maar. Oké, onderweg op KBC. Ik zei het al.
2: See you later, alligator.
0: Het is Wereld Alligatordag. Ja, dan moeten we een plaatje vinden, Harry.

0: maar verdraaien. Komt er zometeen aan, kalm aan. Dan breekt het lijntje niet. Het is inmiddels vrijdagmiddag geworden. De laatste vrijdagmiddag van de week. Grapje, de laatste vrijdagmiddag van de maand. Dat is geen grap, dat is echt waar hoor. Maar vrijdagmiddag ook wel van de week. Ja, dat is waar. Het weekend in aantocht. We gaan de zomer tegemoet vanaf 1 juni, de meteorologische zomer. Dat wil zeggen, bij Harry in Brisbane en Down Under sowieso gaan ze, vanwege de verdeling van de aarde door de helft, de bovenhelft en de zuidelijke, het zuidelijke halfrond, gaat richting de winter. Niet te geloven toch, hè? Maar dan altijd nog 25 graden Down Under. Dat is toch wel ook wel lekker. Bij ons in Nederland ook zo 25 tot 30 graden. En hoe ziet de rest van het weekend eruit qua weer in Europa? Ga ik je zo meteen uit de doeken doen. We hebben wat schakelingen te maken voor de ketting. Een drietal. En we hebben wat suggesties binnengekregen dus ook op Nol Havens als ze lacht aan te sluiten. Dat hoor je zo meteen ook. En nou ja, Bob Dubbelop, ik vond het wel leuk om DJ Jean te laten horen. Onderweg op KBC. Jos is erbij gekomen, Jos te zagen, Jos de Zilke. Goed weekend, Jos. Dat is goed om te weten. Heb je nou een duimpje gehad van mij? Volgens mij wel. Dan krijg je nog een duimpje terug. Ja, ik ben gul vandaag. En de kipsatéetjes die gaan ook echt behoorlijk snel de deur uit. Mocht je willen bestellen, de lekkerste kipsatéetjes van juffrouw Corrie. De kantinejuf en de allerlekkerste pindasaus erbij. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. We gaan nog even naar Bordeaux, naar Reinhard en Martina. Het weer is hier aan het veranderen in Bordeaux, laat Martina en Reinhard weten. Want een krachtige wind staat er intussen hier. Het komen behoorlijk wat wolken vanuit het zuiden. Het is ook afgekoeld. Het is maar 22 graden. Gisteren was het nog 82 graden. Nou ja, ook weer niet, maar ik bedoel, bij wijze van spreken. Het is een stukje minder, het weer is minder. Nou, dan moeten jullie maar naar huis komen, maandag. We zitten wel aan de koffie. En Martina is gewoon lekker aan het werk thuis. In Bordeaux dan, hè, voor de duidelijkheid. En niet in Erfstad. Onderweg op de speaker. We wensen jullie allemaal een heel fijn, supermooi, relaxed weekend. En veilige kilometers daar naartoe. Knuffeltjes en groetjes. Tjus! Dat was een goeie, hè, voor mij. Un bis Montag. Geniet er nog even van, ook al is het weer wat minder geworden. 22 graden is eigenlijk een best lekkere temperatuur. Nog even terugkomend op het berichtje van Chrisje van Vendrich en de ontmoeting die we hadden. Chrisje en Barry Bennebroek op 6 september vorig jaar, tijdens het 20-jarig jubileum van dit radioprogrammaatje. Bij Joop, bij Treurenburg in Den Bosch. En toen kreeg ik de muts. Ja, en ik heb hem. Nee, die muts. Laat maar even een paar maanden af. Vind het wel prima zo met het lekkere weer. Dat dacht ik maar. Dat dacht ik. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Beter. bob@kbcradio.nl. Evers is erbij. Evert Brugman. Evers van...
1: Evers.
0: Dat is Evert Brugman van De Wit Oegstgeest. Middag Bob en onderweg Kornuiten. Ik ben er ook weer bij. Ik heb Peppy een uur aan de bel gehad. Nou, dat valt maar mee. Meestal is het langer, toch? Want hij had wat geestelijke ondersteuning nodig. Hij staat namelijk bij Colby in Halle te wachten. Om te lossen. Altijd lastig. Ik ga nog even lossen op Schiphol. En dan gauw naar de garage om de airco te laten repareren. Ook een nieuwe DAF kan kapot, kennelijk. Groetjes en een fijn weekend allemaal van Evert Brugman, dankjewel. Nou, het is nu tijd voor Bill Haley op deze Alligatordag, hoor. Ja.

0: Time. See you later, Alligator. Onderweg op KBC Radio. Gerbert is er ook bijgekomen. GB. Berichtje. En nog iets voor Lambiek ook daarbij. Nog een fotootje. Ah, kijk, ik ga me zo meteen even mijn tanden erin zetten. Harry nog even met een classic Sesame Street paperclip song. Dat kunnen we ook nog even laten horen zo meteen. Want het is ook Nationale Paperclipdag vandaag. Het is allemaal wat. Na de Alligatordag van Bill Haley en his Comets hebben we dat ook weer kracht bijgezet. Onderweg op KBC, op naar het weekend met leuke programma's in het weekend. Dave Mason bijvoorbeeld, dat is zaterdag op zondag, dus zaterdagnacht is dat. Uncle Eric maakt ook zijn show. Niet vergeten te luisteren zaterdagnacht, dat is hartstikke mooi. Maar voor die tijd nog Camille Jansen met Hits from the Heartland. Verse show, elke week weer van 11 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Right in the middle of the night, inderdaad, ja. Rondom het middernachtelijk uur. Het beste nieuw country-programma. En niet te vergeten, voor die tijd is het ook wel weer genieten. Elke zaterdagavond sinds een paar weken is het op de 70s Tour. Los Angeles number one radio personality at the 70s. Je hoort dan MG Kelly van 7 tot 11. Nou, kortom, ik zit hier met reclame te maken in mijn eigen radioprogramma. Dit is Onderweg op KBC, jullie eigen radioprogramma. Even een weer rondje maken. Vanmiddag zeer warm in België, maar wel kans op fikse buien met 30 tot 33 graden. De tropische temperaturen. Stevige buien die komen eraan. Vanavond voornamelijk met onweerhagel en zware windstoten. In West-Vlaanderen is de kans op een bui het kleinst. Maar voor de rest zit het er wel aan te komen, ook in de nacht. Het gaat overigens afkoelen naar een graad of 16. Morgen, zaterdag een bui, veel zon, zomerse temperaturen, dik 25 tot 27 graden in het midden. En aan zee een graad of 22. Zondag enkele buien, minder warm, niet zo gek, 20 tot 24 graden. En na het weekend komen wat buiige perioden de kant van België op. Italië heeft het standvastige zonnige weer. Wat betreft de zomer met 25 tot 30 graden ook vandaag en de komende dagen dus in het weekend. Landinwaarts is het kwik al snel gestegen naar 30 graden. Landinwaarts komt het ook tot een lokale onweersbui. En vooral in de Alpen gebeurt dat regelmatig. Voor Spanje niet. Behoorlijk warm. De zon schijnt volop. Temperaturen in het binnenland van zo'n 5, 36 graden in het midden. Madrid en in Sevilla, Zuid-Spanje. 38 graden vandaag. Zo. Zoek je een beetje afkoeling, dan moet je toch aan de kust zijn. Aan de kant van de Middellandse Zee bijvoorbeeld 25 tot 28 graden. Klinkt mij lekkerder in de oren, maar ja, je hebt het niet voor het zeggen. Frankrijk, waar het ook bijzonder heet is voor de tijd van het jaar, met een maximum bijvoorbeeld in Normandië van 29 graden en Bordeaux. Het kan 36 graden worden in het weekend weer. Maar nu dus 22 graden in de buurt van Bordeaux bij Reinhard en Martina. Zwetige blazen ook voor de interesse hebben de tennissers, de liefhebbers van de tennis. Op Roland Garros is het behoorlijk warm op dit moment. Parijs meet temperaturen in het weekend ook tussen de 1 en 34 graden Celsius. Lokale buien zijn ook op komst trouwens. En het wordt een stuk koeler, vooral in de Alpen. Maar daar hadden we het al een klein beetje over vanuit Italië gezien. Duitsland heeft een zonnig en regionaal zelfs heet weerbeeld. Midden en zuid tropisch warm, 29 tot 33 graden. In het noorden 20 tot 23. In het westen flink wat ruimte voor zon, maar er komen ook enkele stevige onweersbuien die ontstaan vandaag. In het weekend een paar stevige buien-exemplaren, maar ook veel ruimte voor zon. Morgen 20 tot 30 graden van Noord naar Zuid-Duitsland en zondag is het iets minder warm. Nog even naar Oostenrijk met 25 tot 30 graden. In de bergen een stukje lager qua temperatuur trouwens. Het is er ook wisselvalliger met elke dag wel. Dus ook vanmiddag nog kans op een regen- of onweersbui. En voor Zwitserland geldt ook veel ruimte voor zon. Maximum temperatuur in de grote steden zo'n 30 graden. Oei. Onderweg op KBC. Het is 10:30. Heb ik mooi op tijd gedaan. Het Europees Weeroverzicht. Even mezelf een compliment geven hoor.
1: Onderweg met Van Beten. Oh, oh, oh. Onderweg met Bob Van Beten.
0: Zo. Dat bedoel ik maar. Als ze lacht, Nol Havens. Wat we daarop aan gaan sluiten hoor je zometeen. Eerst Alex Moran. Dit is Fever Dream.
2: How

0: Het leuke is dat Alex Warren altijd veel plaatjes uitbrengt de laatste tijd. Of altijd, hij brengt gelegen plaatjes uit, maar ze zijn ook lekker kort. Je hebt tenminste alle ruimte voor wat mogelijkheden om andere dingen ook te laten horen.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: 6:56. Smile on the Mond met Golden Earring uit 1984. When the Lady Smiles. Lekker plaatje, toch?

0: Zonder die S, ja, natuurlijk in 84 helemaal niet. When the Lady Smiles onderweg op KBC Radio.
1: Ben je Bob? Zeg het hardop.
0: Ja, oh, dat was er wel. Oké. Okay. Even voor het nieuws uit, nog even een berichtje van GB, Gerbert Brouwer. Hey, hallo Bob. Even een berichtje vanaf de rand van het Tjeukermeer. Van Islaan meldt zich. Het blijft een mooi plausenplekje. Zie plaatje. Ja, een mooie foto heb je gemaakt. Jammer dat voor het meer van Tjeuken zo'n vrachtwagen staat. Nee hoor, helemaal niet. Wij kijken juist andersom. Jammer van het meer. Oké. Okay. Broodje eten op dit moment. Dat is wat Gerbert aan het doen is. Zo langs de Wasstraat gaan en dan lekker op Woudenberg gaan. Oh, gisteravond was het hartstikke leuk. Samen met Jan Willem, met Robert en Erik in Alblasserdam hebben we gezeten. En vandaag trouwens is Erik van den Berg, ook nog jarig. Dus van harte gefeliciteerd. En zondag gaan wij op een reisje, een weekje door Denemarken en Noorwegen toeren. En ook wat kennissen en vrachtwagendingetjes bezoeken. Zin in? Nou, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Lekker hoor. Bedankt weer voor een mooie radioweek, Bob. En luister ik volgende week natuurlijk ook weer mee. Nou, ik ben weer gerustgesteld. Oh, nou nog eventjes. Ik wens iedereen een mooie dag. Fijn weekend en de groetjes in het bijzonder aan. Heb je even? Hier komt een waslijstje hoor, even van Gerbert Brouwer. GB zegt de groeten aan WNA. Wilco en Annette. JW Appelbol. Jan Willem. Appelbol. Scanico. Nou ja, de jarige Job natuurlijk ook, hè, Erik. EVDB. Henk van Zaal. En oh, ik zag al ergens staan Lambiek. Dirk dus. Dirk van Garderen. Niet de groeten aan Dirk doen. Oké. Okay. En er staat erbij, dus een grapje, Dirk. Nou ja. Van je collega's en vrienden moet je het maar weer hebben. Dat mag duidelijk zijn. Goed. Hey, het laatste half uurtje in aantocht met, ja, toch ook wel de tweede schakel in de ketting. When the Lady Smiles van Golden Earring. Ik heb een suggestie die ik waarschijnlijk ga inwilligen in de vorm van Texas Inner Smile. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Dat staat je te wachten zometeen als je blijft luisteren. En alsjeblieft, jongens en meisjes, denk na over de UWP, de ultieme weekendplaat. Hoe rijden wij de week uit en het weekend in? Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.
2: We are officially 891. The hottest station on your AM dial.
3: Dit is KBC.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radio-nieuws.
1: Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Het is alweer vroeg druk op de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een kapotte auto. Tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er liggen spullen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daarom 11 kilometer stilstaan tussen Hagenstein en Noorderloos. De vertraging is zo'n half uur. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je een kwartier vertraging tussen Te Harde en Wezep door politieonderzoek. Op de A28 Zwolle richting Utrecht 5 kilometer file tussen Nijkerk en Amersfoort door een kapotte auto. En een half uur vertraging nog op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Paalgraven. De weg is weer vrij.

0: dag weer voor.
1: Voor jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer.
0: Hij vindt hem super sympathiek. Overkomen altijd Gerard Joling. Niet voor één keer op KBC Radio. Want we draaien hem ongetwijfeld volgende week of zo nog wel een keertje. Lekker plaatje, de hit van Gerard op dit moment. Bicycle Race van Queen. Waarom doe je dat niet als ultieme weekendplaat, zegt Harry de Haan. Want het is morgen een speciale dag op de e-bike. Duurzaam en leuk fietsen is het morgen gewoon echt de e-bike dag. Bicycle Race, dat is goed. En volgende week wordt de Alpe d'Huez weer beklommen door heel veel Nederlanders. Meer dan 20.000 deelnemers. En de Alpe d'Huez, dat is volgende week donderdag 4 juni. Misschien de aanloop maken met de Bicycle Race van Queen. Denk ik ook in die richting een beetje. Dus best wel goed. Ideeën zijn welkom, hè, voor wat betreft de muzikale ketting. Aansluiten op When the Lady Smiles van Golden Earring. Dat kun je zometeen nog doen. En niet te vergeten voor de ultieme weekendplaat je keuze laten gelden via een berichtje Messenger Bob van Beter. Oh, Johan, ACC. Nou, ik had zijn berichtje voorgedragen. Hij zegt, nou, nu het nog kan, doe me maar een bakkie. Nou, dat kan. Raampje open, daar komt hij, Johan. En een satéetje erbij. De kantinejuf regelt je satéetjes, hè? Dat weet je, mensen. Toppie, Bobby, Martina, Reinhard. Bedankt nog even voor het voordragen van het bericht. Jullie eigen bericht natuurlijk, ja. En succes daar. Hans heeft inmiddels heel wat foto's gestuurd. De Viking. Gisteravond heeft hij nog een stukje gereden. Straks ga ik 9 uurtjes maken in Denemarken. Of die heb je gemaakt? Die heb je gemaakt natuurlijk, ja. Vanmorgen ben ik vertrokken rond 8 uur op weg naar de zaak. Hans van Intersprint, Hans de Viking dus. Vanmorgen was het niet echt warm, maar nu al wel 20 graden. En het zonnetje is erbij hier in Duitsland. Op dit moment dat ik het bericht maak, sta ik even pauze te maken bij de Grünbergsee langs de autobaan nummer 1. En volgende week heb ik 3 wochen ferien. Wat ben ik goed in Duits, hè, in het voorlezen. Ik vertaal het zo, ik ben een soort AI op dit moment. 2 weken ga ik naar Analipsie. Op Kreta is dat toch? Iedereen de groetjes van de Viking. Hans, jullie veel plezier. En natuurlijk een hele fijne tijd toegewenst. Op Kreta. Messenger Bob van Beethoven. Bob@kbcradio.nl. Er zit veel aan te komen. Hier is Jos bijvoorbeeld. Jos.
2: Goedemiddag Bob. Goedemiddag luisteraars allemaal weer.
0: Jos nou, de Zager. Ja, vertel.
2: Bijna weekend.
0: Lekker.
2: 29,5 graden in de botlek.
0: Oeh.
2: Ja. En het is goed drukkend weer in ieder geval.
0: Dat voel je.
2: Je zweet je eigen helemaal de pestpleuris. Maar goed. Maakt allemaal niet uit. De douche is er weer goed voor vanmiddag.
0: Ja, lekker man.
2: We gaan even gauw naar Strijen toe. Een zootje eruit. Een beetje erin. Nog Dinteloord. En even kijken wat we daarna nog weer moeten doen. Dinteloord machientje laaien. Volgende week een kort weekie. Want dan wordt vrijdag de auto compleet gekeurd. Dus dan moeten we donderdag weer thuis zijn. Vandaar dat we zondag weggaan.
0: Oh,
2: met
0: ja,
2: een paar klantjes Zwitserland. Eentje Frankrijk, 3 in Zwitserland. Dus we rommelen wel weer lekker aan. Dus bij deze mensen, rustig aan. Kijk uit, doe rustig aan. Hoe warmer het wordt, hoe langzamer lopen. Ik zou zeggen, prettig weekend. En tot de maandag.
0: Tot de maandag, Jos. Ja, die laat zich niet gek maken, dat mag duidelijk zijn. Jos de Zilke, Jos de Zager, goed weekend. En dat wil zeggen, tot zondag dan. En dan is de week op donderdagavond weer voorbij. Of uiterlijk vrijdagmorgen. Jos, tot de maandag. Nog meer berichten. Ja, José, Kees, Buk, de 3 musketeers. Middag Bob en alle onderwegjes. Ja, we hebben al weekend. En wat ga je doen met deze hitte? Nou, zegt Kees, ik ga mijn kast opruimen. José gaat de was doen en een beetje strijken. En vanmiddag nog even de vrachtwagen ophalen bij de Scania. Want die is weer helemaal fris en fruitig voor maandag. En dan doen we een rondje Venetië. Ah, oh, maak even een leuk fotootje. Voor mij een leuke herinnering. Alsof ik er gisteren geweest ben. Toch was dat vorig jaar in maart. Met mijn verjaardagsfeestje waren we daar. Toch wel even leuk om die kant op te gaan. In gedachten, dus maak even een fotootje. Ook hoe Buk er dan bij ligt, vind ik altijd leuk. De hond. De 3 musketeers, José, Kees, Buk, maken een goed weekend van. En niet aan het weekend verder denken. Ik bedoel, niet aan de werkweek denken. Eerst even lekker weekend vieren. Zo is het natuurlijk, ja. Hey, aviateur Jeroen komt er nog even bij met een hele fotocollage. Wat is dit? Is dit een nieuwe wagen of niet? Oh nee, het is een tijdsbeeld van 20 jaar. Met al mijn auto's bij hetzelfde adres door de jaren heen. Aviateur Jeroen, de koekjesman dus. Het is een mooie verzameling, zeg je er zelf van. En dat vind ik ook om te zien. En ik ben op eigenlijk maar een buitenstaander. Ondertussen ben ik onderweg naar Dokkum. Nee, van Dokkum naar Grunning. Naar Groningen en daarna weer van Laren in Middelstum. Voor Langedijk, hè, West-Friesland. Dus het weekend laat nog eventjes op ze wachten. Mag ik een kipsaté van jou, Bob? Ja, via mij wel. Even kijken of ze een beetje... Dit hoort beneden, heeft ze de radio aanstaan. Juffrouw Corrie zit tegenwoordig beneden. Ik heb het een etage hoger geschopt. Bij KBC Radio in onderweg in mijn eigen radiostudio. Corrie! Corrie! Jeroen wil een kipsatéetje. Ik weet zeker dat het goed komt. Jeroen, aviateur. Goed weekend en de groet aan de meiden thuis. Marcel Duitser is er ook bij nog eventjes. Ja, ik sta in Tillywood in Tilburg te wachten tot de lading klaar is. Dat gaat trouwens beter met zo'n bakkie zwart van jou als het kan. Nou, dat laat ik hem maar niet twee keer zeggen, hoor. Opdracht vervuld, Marcel. Jij ook nog even sterkte daar. De MRC-mossel Cockney Rebel met Make Me Smile voor de ketting. Oeh, die zit misschien Texas wel in de weg. Of het zou een derde schakel kunnen gaan worden. Zo. Ik vind het wel een goed idee, eerlijk gezegd. Dus neem hem even mee. Ook een berichtje nog van Robert Pieger, de Tucker Tarzan. Litchfield heeft hier gestaan de afgelopen nacht. Bob en onderweg vrienden geslapen ook en vanmorgen begonnen in Derby. En ik ben nu alweer leeg in Spalding. En dan ga ik wel richting Harwich. En dan pak je even... Ja, je pakt vanavond de boot natuurlijk weer richting HVH. Hoek van Holland. Helemaal goed. Robert, dankjewel voor je bericht. Het wordt bijna middag voor jou, man. Eagle Sky, Peter Leijendekker is een beetje druk voor de koude voes, maar stuurt wel een duimpje. En Jan de Ronde, Romeke, wat zag ik een leuke DJ-foto van jou, van jouw installatie. Middag, strijders. Jan de Ronde. Dank je. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Schakel 2 in de ketting. Toch met die smile in de mond, inner smile van Texas. En wie weet gaan we erachteraan. Cockney Rebel wel horen. Make me smile voor de ketting. Leuk ideetje van de MRC Mossel. En de laatste ronde nadenkend over de UWP, hè, ultieme weekendplaat. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.

0: Steve Harley, Cockney Rebel op KBC.
1: Zeg het hardop.
0: Oké, dan ben ik kwalijk. Ik wilde eigenlijk iets anders doen. Hoog tijd voor... Ja, natuurlijk, ja. Dit. Bijna weer op start gedrukt van het koffieapparaatje. En dat was niet de bedoeling. Onderweg op KBC. Het loopt een beetje ten einde, maar niet... Voordat wij zeggen wat de muzikale schakelingen vandaag waren in de kettingreeks. Even een opsomming en de ultieme weekendplaat in aantocht. When the Lady Smiles van Golden Earring. Dat was de eerste vandaag. Smile ondermond voor Texas met Inner Smile uit 2001. Dus 25 jaar geleden werd dat nummer gemaakt. En zojuist Make Me Smile, Come Up and See Me, Make Me Smile. Van Steve Harley, Cockney Rebel uit 1975. Zo, meer dan 50 jaar popmuziek bij KBC. Morgen de nationale of internationale, misschien wel e-bike dag. Wat je ermee wilt. Ik weet het niet, ik heb geen e-bike, maar ach. Steve, hey, Peppy, op de valreep hoor. Ik sta bij Delhaize Zellik in de wacht. Hadden we al een beetje begrepen. Wat een baggerzaak. Oké. Man, groeten aan mijn psychologische ondersteuner. Evers! En aan de koekkeizer, Jeroen van Rode. Aan de koekkeizer. Ook lekker. Ook Noord-Holland, hè? Jeroen van Rode, aviateur Jeroen. De groetjes van Peppy. Nou, Arjan is er ook bij. Arjen, moet ik zeggen. Arjen Breemse. Mijn suggestie voor de ketting is Sarah Smile van Bram Tchaikovsky. We tillen hem over het weekend heen. Ik vind het namelijk een ontzettend goed nummer, moet ik je zeggen. Dus wie weet, Arjen, onderweg met de baseliner. Je zou hem ook als ultieme weekendplaat kunnen inzetten. Ai, je was al voorbereid op het feit dat het niet in de schakelingen zou zitten vandaag. Maar het wordt niet de ultieme weekendplaat. Maar wat het dan wel wordt, ja, het ligt er een beetje dik bovenop met e-bikes. En volgende week natuurlijk ook de Alpe d'Huez. Toch een fietsplaatje. Prettig weekend allemaal van Arjen, de baseliner. En Cowboy Phil is aangekomen op de lunchplek, laat hij even weten. Met een fotootje erbij heeft hij alle tijd voor. Goed om te zien. Philip, veel plezier. Stad Kiel in aantocht voor hem. Om lekker daar te genieten. Onderweg op KBC. 5 minuten voor 1.

0: Queen. De hele week gaan we erop verheugd. Ultieme weekendplaten. En daar was die dan toch ook, hè? Morgen e-bike dag. Toch wel lekker, hè? Als je die trapondersteuning krijgt. Natuurlijk, vroeger had je zijwieltjes. Tegenwoordig heb je trapondersteuning in de vorm van een accu. Ja, zo gek is het allemaal niet. Hele weekend de KBC hoor je vaak Queen en Bicycle Race voorbij komen. Dankzij de keuze in dit geval. Voor de UWP, de ultieme weekendplaat. Ja, we zitten aan het einde van de week. We zitten aan het einde van de maand. Volgende maand begint in het zuidelijk half rond de winter en bij ons de zomer. Het is op dit moment, ik was even de studio uit. En daar is het heerlijk gekoeld in mijn nieuwe studio. Net als in de oude studio, maar deze is echt veel beter. Ik stap de deur uit en even check deed ik. Warm, het is plakkerig warm. En dat te bedenken dat we zo meteen gaan lunchen op het terras. Hoe is dat? Veel te warm, denk ik dan. Nou ja, waar je ook gaat lunchen. Heel veel succes. En sowieso kilometers maken om het weekend echt in te gaan rijden. En doe dan alsjeblieft een beetje voorzichtig. Want voor je het weet, heb je een zonnesteek. Toeteren mag ook, zeker ja. Ik had nog een spamberichtje van Klaas, maar daar kom ik denk ik niet meer aan toe, Klaas. Maar dat was een berichtje eigenlijk van dat je erg druk bent. Ik zoek hem nog even op. Daar, ik heb hem gevonden. Klaas, uit Frankrijk, voor jullie allemaal.
1: Hoi, salut. Ik ben heel erg bezig met de airco van mijn auto die niet meer werkt.
0: Oh ja, nou sterkte dan. We zijn er doorheen, mensen. Ik vond het supergezellig. En ik hoop je maandag weer te begroeten hier bij KBC tussen 11 en 1 uur. Fijne kilometers. We moesten een soort met van even een tweede pauze houden vanwege het feit dat dit programma ten einde gaat. Is gekomen intussen via Hollands Palet in Den Haag Totaal en Barregaanderadio.nl. Bij KBC gaan we nog eventjes door. Meer dan 50 jaar popmuziek en KBC natuurlijk 24/7 in de lucht op AM 891 en 1008 kHz. En altijd natuurlijk 24/7 ook via de stream te beluisteren. De website kbcradio.nl. De stream via diverse radio apps natuurlijk. Goed, ik zeg, maak er het beste van. Thanks for the show, mate, zegt Harry. Nou, dan dank ik jou ook voor je input die je altijd weer geeft. En iedereen natuurlijk. Even kijken of we nou alles hebben meegenomen wat we wilden. Ja, mocht je er nou niet bij hebben gezeten terwijl je wel een berichtje hebt gestuurd. Excusez-moi. Maar volgens mij heb ik een check gedaan. Is het allemaal weer voor elkaar in kannen en kruiken. En zeg ik dan, ik wens je een lekker weekend. En bedankt voor het feestje. Tot volgende maand ook, hè. 1 juni is het aanstaande maandag.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Vooral in Brabant is het weer vroeg druk op de weg op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knoopend Empel 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. In het oosten op de A12 Utrecht richting de Duitse grens door een ongeluk. Bij 7 à 6 kilometer file 20 minuten vertraging. 3 kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos 10 kilometer file. Door rommel op de weg is de rechterrijstrook dicht. Die is ook dicht op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Maar dan door politieonderzoek bij Wezep 7 kilometer file vanaf afrit Epe. 20 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A28... Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten af.

0: te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 4 kilometer file door werkzaamheden. 10 minuten vertraging. Een half uur op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Afrit Everdingen en Zaltbommel. 13 kilometer file. Op de A16 Belgische grens Breda door een ongeluk met een vrachtwagen bij Knoopend Galder staat het stil over 3 kilometer. A27 Utrecht-Den Bosch staat een file bij Noordeloos van 8 kilometer.
14: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd. Een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten.
10: Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen afrit Epe en Wezep, 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk, 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda, 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
6: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakbond.

0: Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 14 kilometer file. Half uur vertraging komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Een half uur vertraging ook al voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort. Dat is na een ongeluk. Er staat 9 kilometer file met een uur vertraging. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file daar. En 20 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best.
2: Ja, Brink, ik kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serial Wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, Wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serialantenne.nl. Serial Wireless antennes.
3: Brink.
2: Ja, Brink, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessicus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jette wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder. Het heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen, een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Drie rijstroken van A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. File op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 4 kilometer, half uur vertraging. En het heeft direct te maken met een ongeluk op de N434, de weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel. Miami Girl.

Romantische gevoelens kwamen bij mij op bij het horen van de mama's en de papa's die onder andere in de jaren 60 van de vorige eeuw furoren maakten met I Saw Her Again Last Night. De gouden parels van offshore stations vissen we op uit de diepten van de Noordzee. En ook Paling Sound. Blijf luisteren op 891 AM of 1008 AM of via kbcradio.nl. Hier is die goede oude John Lennon die zo tragisch om het leven kwam met Jealous Guy.

good girl, yeah. Onlangs heb ik iemand uitgelegd wat de betekenis is van het begrip palingsound. Ik was zo naïef te veronderstellen dat zo'n beetje iedereen weet wat dat is. Iedereen, maar toch. Een leuk gevonden omschrijving voor die hele waaier aan muziek, bedacht en gemaakt in het bijzondere vissersdorp Volendam. Palingsound dus. Waar ze ook goed kunnen voetballen. Maar om dat nou palingvoetbal te noemen, dat gaat wel wat ver. Lijkt mij tenminste.

leuk nummer, hè? Die hoor je zelden, maar bij ons heel vaak. Nou, heel vaak, gepast vaak. Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Vind ik een waanzinnig leuk Nederlandstalig nummer. KBC Radio, we zijn bezig aan het zoute uur. En hier is Denise Azor en Ali Lila.

0: eerste uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jetten noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond, vooral in het westen, noorden, oosten en zuidoosten van het land, kans op zware onweersbuien. Verder staat er al 600 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een paar bijzonderheden. A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bodegraven 10 kilometer file. Vanaf de meer een dik 20 minuten vertraging door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht. Vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Vanaf Den Dolder 10 kilometer file en een uur vertraging. Richting Amersfoort kan je beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag had er nog 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel hebben die file veroorzaakt, maar de Corbulo-tunnel is weer vrij in de N434 in beide richtingen. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, 27 kilometer file vanaf knooppunt Grijshoord met 50 minuten vertraging. En ook dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij.

Vandaag weer boordevol zeezendermuziek. Dat zoute uur van ons, van KBC Radio. Twee gehad weer, Clarence Clemens en Jackson Browne. And You're a Friend of Mine. Het is fijn als ze dat tegen je zeggen. En we hadden net Sweet Louie Louise van Iron Horse. Dat is uit de jaren 70. Veel mooie muziek gemaakt in die tijd. Het hoogtepunt van de offshore stations was dat.

0: again.
1: Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: En dan nu KBC's Retro Top 3.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Bloedvlekken, melkvlekken, vetvlekken, alle eiwitvlekken, dus ook luiervlekken, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alleen maar door indeken of voorwassen.

0: Biotex maakt wassen bijna overbodig. Biotex.
1: California soep, heerlijke soep. En gratis cadeaus zonder 1 cent bijbetaling. Let u eens op hoe weinig California vlaggetjes u maar hoeft te sparen voor de mooiste geschenken. Ja, California. De lekkerste soep, de mooiste cadeaus. California.

Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Soms is dat toch heel anders. Het was de laatste die ik voor je mocht afkondigen. Blijf bij ons, want de popmuziek van 50 jaar geleden hebben we ook. En ook wel 60 jaar geleden. Ga maar door, 24 uur per dag. Blijf bij ons, KBC Radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land is er kans op zware onweersbuien vanmiddag en vanavond. Verder zijn we al bezig aan een drukke avondspits. Ruim 700 kilometer file bij elkaar. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. 20 kilometer file vanaf Driebergen, een half uur vertraging. Het is allemaal nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 5 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens 20 minuten vertraging richting Breda bij Werkendam in de vorm van 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum veroorzaken een half uur vertraging. 4 kilometer file vanaf Oesgeest. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. We are officially the hottest.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond in grote delen van het land kans op zware windstoten en onweersbuien. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooyen. 10 minuten vertraging, er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Afsluiting duurt tot 8 uur vanavond. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Kwartier vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort. Half uur vertraging tussen Afrit Den Donder en Leusden-Zuid. 9 kilometer. File. Half uur vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar staat de file bij Wassenaar Centrum en is 5 kilometer. 3 kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 26 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Alfred Wouwse Plantage 4 kilometer file. Maar ook daar 3 kwartier vertraging.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales

0: tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 800 kilometer file in het land. De avondspits is in volle gang. En vanmiddag en vanavond ook nog in grote delen van het land kans op zware onweersbuien. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file. Vanaf Culemborg een uur vertraging, want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer file tussen Houten Oost en Bodegraven. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, kwartier vertraging. Daar 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. File rijden over 9 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein met een uur vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, meeste files in de Randstad in het midden van het land. Veel vertraging op de volgende wegen. En ook moet je rekening houden met onderweg af en toe een zware onweersbui. A2 Eindhoven-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Culemborg duurt er een uur langer over, want een ongeluk bij Zaltbommel houdt de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht, 13 kilometer file tussen Veenendaal-West en Driebergen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem door naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanuit Houten-Oost rijdt het langzaam over 21 kilometer met een uur vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooien, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Maar door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht en moet je omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Kapotte auto op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum, 8 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Want er zijn 2 rijstroken dicht.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Verder nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Job onthoudt dus een half uur op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Doe je er een uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooien voor politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging.
13: We are officially the hottest AM station.
14: Windkracht 6.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
12: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronden ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is nog een kleine 300 kilometer file over van deze avondspits. Dus het drukste moment ligt al ver achter ons. Maar toch op veel plaatsen is het nog behoorlijk file rijden. En er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. 20 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Dan de A13 Den Haag-Rotterdam. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 bij Rotterdam Airport. 3 rijstroken zijn er daar dicht. Vanaf Delft-Noord 5 kilometer file en een uur vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos de kop van 18 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij.
14: Het boek van Amstel tot Noordzee.
6: vol exclusieve interviews. Met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.
14: We are officially the hottest AM station.
15: Windkracht 6.

0: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Dit is Ewald van Lint met het radio nieuws. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten.
11: Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken nog buien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer nog last van hebben. Verder is het einde van de avondspits in zicht. Al staat er nog 150 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 12 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos de kop van 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd duurde ruim 20 minuten langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
13: We

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten al ruim een week vast na een zware regenval. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Het kabinet zegt onder indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware buien vallen met plaatselijk een klap onweer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch nog file rijden over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met een kwartier vertraging. Half uur vertraging door bomen op de weg op de rijbaan van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 5 kilometer file en dus een half uur vertraging. Wil je richting Rotterdam? Pak dan de route via de A4 richting Rotterdam. Kleine 10 minuten vertraging op die route. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos nog een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Met ook daar een kwartiertje op onthoud nog.

0: talk about.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Online

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf €19. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
11: Turks fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
11: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
12: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hogezand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgden zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren. In één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt. Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Er werden bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
13: Jouw hits, jouw station.
14: Jouw hits, jouw station.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten.
1: Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn werkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. 3 keer.

0: Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: AM, musical power.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Erades Wijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Er werden bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van €56 miljard is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman van €56 miljard afgewezen. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar 1 graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
12: Jouw hits, jouw station.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werk. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

Dit is Ewout van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook grootaandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.